media van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: 4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
2: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
1: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
3: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
1: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Poëzie.
1: Welkom Rita de Bie in deze uitzending van Studio C. Ja, wie is Rita de Bie? Zij schrijft gedichten en draagt af en toe ook voor op een poëziefestival. En met haar duik ik in de wereld van het gedicht. En ja, we gaan praten over ja, wat mij ook bezighoudt is, als niet dichter, maar wel lezer van gedichten. Hoe ontstaat nou een gedicht? En ja, dat zal voor elke dichter weer wat anders zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou te werk gaat. En ja, ik ben ook benieuwd naar enkele van je gedichten. Dus we maken in de komende minuten een reisje door enkele gedichten van jou. En wat achtergronden daarvan. Maar in ieder geval, welkom.
2: Dankjewel, Dirk.
1: En ja, hoe ontstaat bij jou een gedicht?
2: De meest frappante manier waarop een gedicht ontstaat is als ik er 's nachts wakker van word en dan is er een gedicht. Dat is meestal een gedicht met een heel intense emotie. Als er iets heel intens gebeurt. En dan word ik er dus wakker van en dan staat de eerste regel er en dan moet ik gaan schrijven. Doe ik dat niet, dan is het moment weer weg en dan is het over. En een andere manier is dat als er iets gebeurt waarvan ik denk van wat is dat nou? Wat gebeurt hier nou? Er is iets, ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik wil er wel woorden aan geven. Ja. Dus dan ga ik ermee aan het werk.
1: Dus dat is meer werk?
2: Ja, en ook een drive van binnen om dat echt te willen vertellen, willen zeggen. En de derde, een heel eenvoudig en heel leuk, dat is gewoon spelen met taal.
1: Spelen met taal.
2: Ja, leuk. Ja.
1: Heb jij dat ook als je bijvoorbeeld een krant of een boek leest, dat je dan een zin leest en dan ook het spel van de taal doorziet?
2: Ja. Ja, er zijn wel zinnen die mij raken, dat ik denk, dat is grappig.
1: Ja.
2: Of mijn kleindochter zegt, oma, wat voor taart wil jij? En dan denk ik, wat voor taart wil jij? Ja, wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven? Wat voor taart wil ik eigenlijk nog? Dus het zet mij in gang.
1: Ja, ja. Dat is dus wat poëzie ook doet. Het boort verschillende lagen aan.
2: Ja.
1: Ja. En heb jij een voorbeeld van een gedicht waar bijvoorbeeld de taalplezier voorop staat?
2: Ja. Daar zal ik een korte voorlezen. Dat heet Lege Briefjes. Aan het eind van mijn Latijn, het einde van mijn taal, gaf ik mij lege briefjes. Je las ze. Allemaal.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat is mooi spelen met taal.
2: Ja.
1: Maar de lezer, of nu de luisteraar, blijft er ook wat verward achter. Is dat ook de bedoeling? Of zit er geen bedoeling achter?
2: Nee, het meeste van mijn gedichten zit totaal geen bedoeling achter. Nee. Het is gewoon iets van binnen wat eruit wil.
1: Ja.
2: En er hoeft niet iets te gebeuren, behalve dat ik wel heel erg ambitieus ben. Dat ik denk, het moet wel te begrijpen zijn. En het moet maar voor één manier van uitleg vatbaar zijn. Je moet daar niet van denken van, oh, we gingen toch daarin, gaan we nou weer daarin? Huh? Je moet mee kunnen.
1: Oké. Okay. Maar dit is dus een voorbeeld van een kort gedicht over taalplezier.
2: Ja? Ja. Ja.
1: En had je ook een voorbeeld over de uitdaging om het onzegbare te verwoorden?
2: Ja.
1: Daar heb je ook een kort gedicht over.
2: Ja.
1: Dat nou, dan gaan we daarnaar luisteren.
2: Dat is goed. Dat heet Stil. Ik nodigde je op mijn stille plek. Je kwam. Ik zei, luister hoe stil het is. Je luisterde. Ik zei, blijf je. Het is zo stil vandaag. Zo stil is het nog nooit geweest.
1: Dat is ook een gedicht om stil van te worden. Het raakt.
2: Mm-hmm. Ja, dat kan raken, ja. Wat ik zelf er interessant aan vind, er zit een heel erge grote stilte tussen blijf je en het is zo stil vandaag. En ik dacht, ik kan het antwoord geven. Ik kan zeggen, blijft wel of blijft niet. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Als je er naar luistert, dan kan je zelf kiezen van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er als die vraag in je opkomt van blijf je? Het is best een bestaansvraag. Veel mensen stellen die vraag van oké, ik heb je uitgenodigd. Je bent gekomen, heb contact. Je zit bij mijn kern, bij mijn stille plek. Maar blijf je nou ook? Dus het is een heel... De spanning die ertussen zit, die zit in de stilte. En ik vind het leuk om dan ruimte te laten aan degene die luistert van... Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja. Dat is ook hoorbaar als je het voordraagt. De spanning wordt als het ware ook opgebouwd.
2: Ja.
1: Ja. Eventjes weer een zijstap naar de poëzie aan zich. Poëzie, zei ik in het begin van dit fragment ook, heeft heel veel kracht in zich. En als luisteraar of als lezer... Ik spreek even vanuit mezelf. Heb je ook de tijd nodig om die kracht te ontdekken? En toch is het zo dat er veel meer mensen zijn die literatuur lezen. En heel weinig poëzie. Terwijl je mensen wel gunt dat ze meer poëzie lezen. Omdat daar zoveel kracht, veerkracht ook in te ontdekken valt. Hoe kan het nou dat mensen, heb je daar een idee over, te weinig poëzie lezen?
2: Ik weet dat niet zo heel goed. Ik heb het idee, bij literatuur word je nog iets meer meegenomen. Ja. En bij poëzie moet je meer... je moet iets met je laten gebeuren eigenlijk. Ja. Meestal, in de meeste gedichten. Ja. En dat vinden mensen vaak ook moeilijk. Om dat te doen. En je moet ook wel... als je taalgevoel hebt, dan helpt dat wel... om met een gedicht mee te kunnen. Mm-hmm. Dus als mensen gedichten heel verschillend uitleggen... dan kan dat door taalgevoel zijn. Ook door hoe mensen in elkaar zitten. Maar ja, gedichten zijn toch wel een bijzondere tak van sport.
1: Ja. Je moet bijna gespecialiseerd zijn.
2: Als luisteraar kan je het ook gewoon over je... of lezer kan je het ook gewoon over je heen laten komen. En dat is eigenlijk het mooiste van een gedicht. Ja. Dat je het laat gebeuren en dan... merk je het wel.
1: Ja, maar je moet wel vanuit jezelf een neiging tot zoeken hebben. Anders dan raak je bedolven. En dan stoppen mensen, denk ik, met het lezen van poëzie.
2: Ik denk dat het slim is om niet te veel gedichten tegelijk te doen.
1: Nee.
2: Want het is inderdaad behoorlijk intens en compact, een gedicht. Er is heel veel samengebald in een paar regels. En ja, dat moet je kunnen hebben.
1: Ja. Nog een hele andere vraag, nu ik zo met je aan het praten bent. Hoe oud was je eigenlijk toen je bent begonnen met het schrijven van gedichten? Of het ontdekken dat je s'nachts wakker wordt en iets moet opschrijven?
2: Dat is een jaar of 25 geleden. En dat was eigenlijk toen ik gewoon de luier aan het verschonen was van mijn zoon. En dat er een regel in mijn hoofd begon te spreken, hoe je dat moet zeggen. Ja. En ik denk, wat? En er kwam een vervolg op, nog een zin en nog een zin. En dat ben ik op gaan schrijven. En dat werd toen een liedje. Maar een liedje is eigenlijk altijd een gedicht.
1: Ja.
2: Dus zo begon het.
1: Juist. Nou, dat is een respectabele tijd. En ja, over tijd gesproken. Nog één gedicht graag. Dat is Hemelvaart. Misschien dat je er van tevoren iets over wilt zeggen. Of dat je het... zo voordraagt.
2: Wat ik erover wil zeggen is dat ik hier niemand mee wil beledigen. En, het gaat over hemel en het gaat over vaart. En je gaat het horen als je luistert. Het blijde jubelt af het gras door beide benen en mijn buik naar boven. Het streelt mijn borsten en versmalt als een rivier doorheen mijn hals. Het explodeert als een fontein doorheen mijn hoofd. Naar boven, meer naar boven, zingt het van de bron naar de bestemming, hemelsblauwe lucht. Mijn armen, handen reiken mee, Mijn God, hoe zoveel aarde, hemel, dans zo innig samenkomen kan met mij ertussenin. Meer hoef ik niet te zijn dan dit, een begenadigd kind.
1: Dat is een heel mooi en vrolijk einde eigenlijk.
2: Ja,
1: en vrolijk is eigenlijk wat te weinig om dit gedicht te betitelen. Want het is eigenlijk allesomvattend wat je in dit gedicht zet. Rita de Bie, hartelijk dank voor het komen naar de studio. Het vertellen over wat poëzie voor jou betekent. En het voordragen van enkele van je mooie gedichten.

0: NOC Geschiedenis.
1: Ja, we gaan een stuk geschiedenis bespreken samen met Germa Groothulze. Welkom Germa in de studio.
2: Dank je.
1: En Germa is bestuurslid van het Historisch Museum Ede. Wat houden die taken eigenlijk in, bestuurslid zijnde van het Historisch Museum?
3: Ja, we hebben er een aantal. Hè?
1: Ja, een bestuur bestaat uit meerdere mensen.
3: Ja, we hebben een voorzitter, een secretaris en dat soort zaken. Maar ik doe de PR en communicatie. Aha. En een beetje de ICT ernaast.
1: Vandaar dat je nu ook hier zit als PR-functionaris vanuit het bestuur.
3: Ja.
1: Het Historisch Museum gaat beginnen met een expositie over 100 jaar zorg in Ede en omgeving van Ede, neem ik aan.
3: Naar de gemeente Ede.
1: De gemeente Ede, oké. Okay. En dat is 100 jaar zorg, dus ruwweg vanaf 1900.
3: Ja, het gaat met name over de zorg wat er dan in de afgelopen 100 jaar is gebeurd. En wat er allemaal met de ziekenhuizen is gebeurd.
1: En hoe breng je dat in beeld?
3: Dat doen we door middel van een tentoonstelling waar dus grote dingen getoongesteld worden. Zoals we hebben daar röntgenfoto's. Er komt van alles. Ja, ik zou zeggen, dus eigenlijk door te veel om op te noemen. Mm-hmm. Ik wil het ook een beetje geheim houden, eerlijk gezegd.
1: Een beetje geheim houden?
3: Ja. Ik heb liever dat de mensen komen kijken.
1: Ja, maar... Als mensen komen kijken, willen ze iets weten natuurlijk.
3: Nou ja, goed.
1: Noem eens wat.
3: We hebben daar, dus wat ik zeg, iets over röntgenfoto's. We hebben met name heel veel informatie.

0: informatie over het reilen en zeilen, hoe dat is gegaan met de zorg, over de ziekenhuizen, over de verzorgingstehuizen, met name met de bleekneusjes, misschien wel bekend. Dat is
1: Vertel eens iets over de bleekneusjes, dat is trouwens een algemene term. Ik kom zelf uit het westen, uit Den Haag, en daar had je ook bleekneusjes, dus het zal een landelijk fenomeen zijn
0: dat
1: geweest.
0: Dat is inderdaad een landelijk fenomeen, maar eigenlijk met name uit het westen toch wel. Ja, dat waren dus kinderen die dus eigenlijk ondervoed waren of met tuberculose en dat soort zaken. Die kwamen dus vanuit het westen en hierna de kuuroorde, tenminste dan de herstellingsoorde. En die werden daar behandeld en de bleekneusjes.
1: Ja, kwamen die kinderen dan in een grote vakantie?
0: Dat was denk ik wel in de vakanties meestal, ja.
1: Ja, dus de bleekneusjes vanuit het westen, die konden genieten van de boslucht en hier weer wat opknappen.
0: Ja, dat ging eigenlijk vanaf de late 19e eeuw tot en met ongeveer 1970 zijn die hier naar het platteland gekomen, naar Ede dus.
1: Ja.
0: Om dat aan te sterken, daar ging het eigenlijk een beetje over.
1: Aansterken en natuurlijk spelvormen en activiteiten.
0: Dat was vroeger heel streng. Ik zou zeggen, er wordt heel veel over geëxposeerd bij ons op het moment. Over de bleekneusjes. En naast dat de bleekneusjes hebben we ook zijn we erg bezig momenteel met Gelderhorst. Het enige Nederlandse instituut voor ouderdoven.
1: Ja.
0: En er zitten zelfs mensen die zitten doof en blind. En, daar besteden wij ook heel veel aandacht aan.
1: En op welke manier doen jullie dat dan? Want de Gelderhorst is natuurlijk wel een bekend gebouw, ook hier in Ede.
0: De historie wordt namelijk behandeld van hoe de Gelderhorst eigenlijk is ontstaan.
1: Ja.
0: Vanuit dove vreugd naar wat het nu is. Mm-hmm. En dat doen we door middel van filmpjes en voorwerpen en dat soort zaken.
1: Ja. En er wordt ook aandacht besteed aan hoe de interne communicatie binnen Gelderhorst is?
0: Ja, dat wordt ook de interne communicatie. Dat is met name met gebaren, hè?
1: Ja.
0: Gebaartaal.
1: Ja.
0: Ja. Ja, zelfs Ede heeft een eigen gebaar. Dat is een uitgestrekte hand met een vuist erop en een duim omhoog.
1: Ja. Ja.
0: En dat is eigenlijk het gebaar voor Ede.
1: Ja. Kun je nog iets meer vertellen over de lokale ontwikkeling van de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld, wat mij dan bezighoudt, het aantal huisartsen dat er vroeger was in vergelijking met nu. Wordt daar ook aandacht aan geschonken? Aan de verandering van kwantiteit, kwaliteit? Of?
0: Nou, dan moet ik helaas teleurstellen, want de huisartsen worden er niet meegenomen. Mm-hmm. We gaan als huis hoofdzakelijk eigenlijk over de ziekenhuizen, de herstellingsorde. Zoals bijvoorbeeld, je had de HORA. Ja. En dat is de herstellingsoord voor rijksambtenaren.
1: Ja.
0: En daar zit een hele geschiedenis achter. En dat is ook allemaal te zien. We hebben ook
1: een herstellingsoord in Lunteren gehad.
0: Ja, dat is voor onderwijzers. Ja. Dat wordt ook uiteraard behandeld.
1: Ja.
0: En eigenlijk moet met de zorg is gegaan vanuit de laatste 100 jaar.
1: Ja, dan kun je zeggen, de herstellingsorden zijn er niet meer. De zorg is wat dat betreft een beetje afgeroopt.
0: Nou ja, het enige wat we nu nog hebben zijn eigenlijk de ziekenhuizen een beetje nog.
1: Ja.
0: En 87 is dus die officiële fusie gegaan tussen het Juliana ziekenhuis, streekziekenhuis en Pieter Pauw in Wageningen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is toen de tijd samen gegaan. En later heeft Juliana ziekenhuis in Veenendaal zich erbij aangesloten.
1: Mm-hmm.
0: En in 2000 zijn alle vier locaties zijn definitief samengevoegd. En is alles verder gegaan onder de naam Ziekenhuis Gelderse Vallei.
1: Ja.
0: En de hele historie daarvan is ook allemaal te bekijken.
1: Ja, het is een turbulente geschiedenis geweest. Want het heeft in de fusie nogal wat perikelen gegeven.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het op zijn pootjes terechtgekomen. En is het meer een neutraal ziekenhuis geworden.
0: Het waren dus verschillende geloofsovertuigingen.
1: Ja.
0: Want Julianus ziekenhuis was een algemeen ziekenhuis.
1: Ja.
0: En het streekziekenhuis was protestant-christelijk. En
1: het streekziekenhuis in Bennekom.
0: Ja.
1: Ja. En dan hadden we ook nog een ziekenhuis in Renen. Die
0: het wordt Veenendaal genoemd, maar het stond eigenlijk in Renen.
1: Ja. Renen, Veenendaal. Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Wordt er ook iets vermeld over de ontwikkeling van de particuliere klinieken die er tegenwoordig zijn? Een Bergman kliniek. Er zijn nogal wat particulieren die ook hier in Ede zitten.
0: Als ik het geweten had, hadden we ze meegenomen. Wat we wel hebben, dus heel kort.
1: Het hoort wel tot de recente geschiedenis.
0: Ja, ja, dus recente, ja. Maar we zijn eigenlijk een beetje toch meer de historische kant ingegaan.
1: De historische kant.
0: Ja. Zo zaten dus ook met de kazernes en dat soort zaken. We hadden hier ook een militair hospitaal.
1: Kijk.
0: En ja, dat weet niet iedereen, maar die zat op de Erikalaan. Mm-hmm. En ja, dat is nu momenteel is daar een gezondheidszorg daar.
1: Ja.
0: Zo'n gebouw. Ik weet niet zo hoe dat heet daar, maar dat is tegenwoordig. Vroeger was dat daar een militair hospitaal. Er waren ook echt zieke bedden. Er werd geopereerd. Van alles gedaan.
1: Okay. Ook daar wordt iets over tentoongesteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, Germar, ik wil je bedanken voor jouw toelichting op de expositie die in het Historisch Museum van Ede plaatsvindt. Met ingang van wanneer?
0: Vanaf volgende week 9e.
1: Vanaf 9 oktober, ja. En tot hoe lang vindt de expositie plaats? Tot hoe lang?
0: De exacte einddatum is nog niet bekend, maar het wordt medio februari volgend jaar.
1: Dus we hebben geruime tijd om naar het Historisch Museum in het centrum van Ede te komen en te kijken naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg 100 jaar lang in Ede. Germar Groothulze, dank.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Theater.
1: Ja, en in het blokje theater heb ik hier naast mij staan Jacco van Holland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Jacco van Holland is wiskundeleraar geweest. Heeft thans een schildersbedrijf. Maar diep in zijn hart, en dat is ook in zijn gedrag tot uiting gekomen, wil hij ook wel theatermaker worden, zijn. En hij zit in de fase van, ja, de jonge kleuter zou je kunnen zeggen, die aan het springen is en aan het dansen is. En heel graag met dat vak verder wil.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En het nummer wat we net hebben gehoord, heb ik begrepen, van Snelle en
3: Zoe Levi.
1: Juist, de zangeres. Ja, dat vormt een beetje rode draad in je programma, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Het nummer gaat natuurlijk over uiteindelijk de dingen doen die je heel graag wilt doen. En zing maar alsof je een zanger bent. Dans maar alsof je een danser bent. En ik ga op het toneel staan alsof ik cabaretier ben.
1: Ja.
2: En dat is een droom die nu uit gaat komen. Dus ja. Dat.
1: Hoe lang heb je die droom al? Want ja, de overgang van wiskunde naar schilder is al fascinerend. En nu deze stap ook nog eens. Maar hoe lang
2: als je me heel goed kent, valt het allemaal wel mee. Maar die droom die leeft al wel lang, hoor. Ik heb toen ik klein was, al veel stukken geschreven waar iedereen van zei, goh, grappig, leuk, moet je wat mee doen. En steeds dacht ik, ja, ik ga er wat mee doen. Maar ja, weet je, de mensen zijn ook 100 dingen zien die bepalen van, nou, laat maar. En uiteindelijk gebeurt er wat in je leven. En dan besluit je om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En dat wordt nou aankomende woensdag voor de derde keer inmiddels al. Dus gaat ergens op lijken.
1: Je hebt een try-out, zou ik maar zeggen, gehad op Kasteel Hoekelum.
2: Ja, dat klopt.
1: En daarna heb je een voorstelling ergens in de maand mei gehad in Cultura.
2: Ja.
1: Hoe was dat om dan een try-out, kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat is in een wat kleiner gezelschap. Maar voor het eerst op dat podium in Cultura. Wat ging er dan in de dagen daaraan voorafgaand door je heen?
2: Die try-out was in principe bedoeld om het gewoon een keer te doen. De mensen die in de zaal zaten, die zeiden, goh, dat is leuk en dan moet je eigenlijk nog wat meer mee. Nou, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, Cultura gebeld van, goh, zou ik de zaal een keer kunnen huren? Nou, dat kon.
1: Ja, maar die mensen die dat zeiden, die beantwoorden eigenlijk een diepe roep vanuit jezelf, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken en de zaal gehuurd. Ja, dan komt het spannende moment dat je kaarten moet gaan verkopen.
1: Ja. En moet je dat dan alleen organiseren? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat wel zo in zijn werk. Ja, ik had flyers laten drukken en in eerste instantie nog mensen die mij kennen of die me vaag kennen. Klanten van het schildersbedrijf.
1: Ja.
2: Dat soort mensen aangesproken. De vrienden en daar de vrienden van, die hoorden ervan. Dus uiteindelijk zat 31 mei de zaal tot de nok gevuld.
1: Prachtig.
2: En stond ik toch wel even met knikkende knietjes op het podium. Maar eenmaal gaande was het leukste wat ik ooit heb gedaan op mijn trouwen en de kinderen krijgen na dan.
1: Ja.
2: Was dit was fantastisch. Ja, echt heel erg leuk.
1: Dat is mooi, hè? Dat je van tevoren dus een gezonde spanning hebt. En eenmaal op het podium, zoals je dat vaker hoort, dan valt het weg.
2: Ja, dan merk je van, want het verhaal zat ook wel echt goed in mijn hoofd. Ik wist ook wel van, nou, dat ga ik niet kwijtraken. Maar het is toch wel een dingetje. En hoe reageren de mensen? Vinden ze de verhalen mooi? Vinden ze mijn grappen leuk?
1: Zeg, en hoe lang duurde het optreden?
2: Een klein uurtje.
1: Een klein uur.
2: Ja,
1: moet je die teksten wel goed in de kop hebben.
2: Ja, ik heb er nu ook iets verlengd. Een stukje toch weer toegevoegd. Want aldoende leert men ook wel. Dus toch weer dingen anders aangepakt. De grappen die ik heb anders aangekleed. Dus,
1: dat wil ik inderdaad ook vragen. Van, wat heb je nou geleerd uit de eerste voorstelling? Wat heb je kunnen veranderen? Wat heb je aan de feedback gehad die je gekregen hebt?
2: De feedback was dat ik er toch af en toe wat meer tijd moet nemen. Ik ging wel snel door, zeg maar. Grappen verteld, volgende grap in principe.
1: Ja, ja. Dus iets meer pauze, iets meer rust.
2: Ja, iets meer de tijd nemen. En een grap die in mijn hoofd grappig is, moet je soms toch iets meer beeldend maken dan dat ik deed. En dat heb ik nu veranderd. Dus ik hoop dat een verbetering is weer, ja.
1: Dus je zegt dan eigenlijk dat je die momenten van rust wat meer kunt inlassen. En dan heb je ook eigenlijk wat meer contact met het publiek zelf.
2: Ja, dat is ook een van de dingen. Contact met het publiek.
1: Ja.
2: Dat is iets wat beter kon. Dus dat gaan we aankomende woensdag weer proberen.
1: Ja. En kun je vertellen, ja, Wat voor soort cabaret is het? Want er zijn verschillende soorten cabaret. Van, laten we zeggen, de ouderwetse Toon Hermans tot en met Peter Pannenkoek en alles wat er tussenin zit. Nee. Waag jij jezelf te categoriseren ergens in een bepaalde klasse?
2: Nee. Mijn cabaretvoorstelling is een heel mooi verhaal over de dingen die ik heb meegemaakt.
1: Het is een persoonlijk verhaal.
2: Met uitstappen naar herkenbare situaties in het dagelijks leven. Waar je tegenaan loopt en wat grappig is in mijn ogen. Mm-hmm. Maar het is ook die kwetsbaarheid. Ik stel mezelf redelijk kwetsbaar op. Mm-hmm. Dat spreekt mensen ook wel aan. Dus het is zeker...
1: Dat heb je ook achteraf gehoord.
2: Ja, dat mensen toch wel met kippenvel in de zaal zaten. En dat vond ik wel een mooi complimentje.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Over?
1: Nou ja, over die kwetsbaarheden.
2: Ik heb best wat heftigs meegemaakt in mijn laatste fase van het onderwijs.
1: Ja. Was wiskundeleraar op een middelbare school in Veenendaal, geloof ik?
2: Ja, eerst Veenendaal. Dit gebeurde in Ede. Dat heeft in principe niks met school te maken. Maar een jongen die ging mij te lijf, zeg maar. En dat deed meer met me dan dat ik dacht dat het met me zou doen. Toen ben ik thuis na gaan denken, wat wil ik nu? Is dit wat ik wil? Moet ik iedere zondagavond met pijn in mijn buik maandag weer naar school gaan? Of gaan we gewoon iets anders doen? Nou, toen ben ik A, weer gaan schilderen. En B, heb ik toen bedacht van, nou, ik ga alles wat ik heb meegemaakt op papier zetten.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. Ja, en toen is uiteindelijk dit geboren.
1: Dus zo'n gebeurtenis heeft je ook wakker geschud?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk wakker geschud. Ja. Ja, ja. Want ik ben toen even thuis geweest ook. Om na te denken, wat wil ik nu? En dat liedje van net heeft me daar ook wel bij geholpen. Van, ga nou eens doen wat je leuk vindt. Want je bent zo aan het draaien en aan het doen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. En ik was in Japan met mijn zoon, waar het ook een stuk over gaat. En daar gebeurde er gewoon iets magisch, weet je wel. Dat je ergens bent en dat je denkt van, oké, ik moet het nu gewoon anders gaan aanvliegen.
1: En dus heel ver weg in Japan, voorafgegaan door die nare gebeurtenissen op school. Die je ook chaos gaf, heb je een nieuwe ordening kunnen vinden.
2: Ja, zo is het precies gegaan, ja.
1: En daar gaat het programma onder andere over.
2: Dat is een beetje de rode draad van het
1: programma.
2: Dat
1: is de rode draad. Ja. En ja, dat kan voor een heleboel mensen gelden die in de zaal zitten.
2: Nou ja, er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die bij mij in de zaal zaten. Die de dag, de week, de maand daarna toch dingen in hun leven anders zijn gaan doen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen veroorzaken.
1: Ben je al bezig met een volgend programma? Ben je aan het schrijven?
2: Het is wel gek dat je nu dingen meemaakt en dat je denkt van, die moet ik even in mijn telefoon opslaan. Want voor een volgende keer, ik denk wel dat ik dit nog een keer ga doen. Ja, want het zal woensdag stoppen, denk ik.
1: Dan stopt dit programma.
2: Ja, dan is het voor de derde keer. Ik zou ook niet weten hoe ik het verder aan moest vliegen. Dus en dan gaan we langzaam weer iets schrijven en dan zal het volgend jaar 1-2 keer weer gaan lukken, denk ik, hoop ik.
1: Een klein ander theater hier in de buurt?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. We gaan eens om ons heen kijken en wie weet waar het me weer brengt.
1: Wel leuk om te horen dat je naast dit eerste programma ook bezig bent met het opslaan van bepaalde gebeurtenissen en daar mogelijk ook weer zaadjes in ziet voor een nieuw programma.
2: Ja, dat kan. Als iemand aanbelt van, goh, wil je donateur worden van iets? En ik zeg van, ik heb er al best wel veel, dus nee. Dat zij dan zeggen van, man, dus laat je er toch op bevallen. Mm-hmm. En dan gaat er bij mij wel weer iets rinkelen. Dus ik denk van, ach ja, kun je op het theater natuurlijk wel weer iets grappigs van maken. Ja.
1: Nou, wie weet dat in de komende tijd gebeuren. Ja. We richten ons nu eventjes op de voorstelling die gaat komen.
2: Ja, dat schiet op.
1: Dat is aanstaande woensdag.
2: Ja, 7 oktober. 7 kwart oktober. Over 8, ja.
1: Om 7:15 in Cultura. Er zijn nog kaarten
2: te bestellen.
1: Er zijn nog
2: kaarten, zeker weten. Ja.
1: Dus ik hoop dat dit praatje met jou ertoe bijdraagt dat er meerdere mensen zullen komen.
2: Ja, dat zou heel
1: woensdagavond 7 oktober, 7:15 in Cultura. Het programma van Jacco van Holland.

0: Knot Neres.
1: Ja, en de menselijke maat, daar gaan we het over hebben, George. Ik ben heel benieuwd hoe jij de menselijke maat uitmeet.
2: Dank je. We gaan het horen. Menselijke maat. Soms lijkt de democratie compleet te falen. De meeste mensen houden van hun werk, of althans moeten toegeven dat ze niet zonder hun werk kunnen. Niet alleen voor het beleg op hun brood, maar ook uit een oogpunt van interesse, zelfontplooiing en sociale contacten. Er is ook werk waarvan de meeste mensen zeggen dat is prachtig. Denk aan meubels maken of mensen helpen met revalidatie. En toch is het ons overkomen, hoewel de meerderheid dat niet wilde, dat dit prachtige werk is verdwenen of gaat verdwijnen. Machines hebben de meubelmakerij ontmenselijkt. Robots staan op het punt de zorgmedewerker te verdringen. Dit verschijnsel dat slechte dingen gebeuren in weerwil van de beschaving kenden we helaas. Wetenschappers waarschuwden voor de gevaarlijke kanten van kernenergie, toch schiepen mensen de atoombom. En ze aarzelden niet hem te gebruiken ook. Niet tegen boze slechterikken, nee, ze gooiden er onschuldige mensen mee dood, uit kille berekening. Er waren gelukkig ook minder rampzalige voorbeelden van op hol geslagen minderheden. We vertrouwden op ieders eerlijkheid en sociale controle op de werkvloer. Totdat slimmerikken een verdienmodel ontwierpen en de prikklok invoerden. Zo kon de baas tot op de minuut uitrekenen of Jan en Marie wel of niet tijd van hem stalen. Er reden vuilnismannen door onze straten, luid, lachend of pratend. Ja, soms spuugden ze op de stoep of floten de meisjes na. Er bezemden menselijke brigades door de steden om de pleinen schoon te houden. Ja, een enkeling kreeg op zijn 50ste last van zijn rug. Er stonden perronchefs langs het spoor om de orde te bewaren en mensen te helpen met een vraag of koffer. Ja, niet iedereen vond dat prettig of zelfs nodig. Maar anno nu klagen we dat de sociale cohesie ontbreekt. Of dat bladblazers en bezemkarren zo'n herrie maken. Wilde de meerderheid in ons land nu echt dat de straten zo kil en machinaal werden? Toen de drone werd uitgevonden, werd door de technocraten overdadig gewezen op de vele voordelen. Medicijnen en pakketjes konden door de lucht veel sneller worden bezorgd. Maar oorlogszuchtigen zagen stilletjes ook nieuwe kansen. Nu zal de vooruitgang ons dan gaan helpen met AI. Over de verwachte zegeningen zal ik niet uitweiden. We hebben ze al lang gehoord en gezien. Houden tegelijkertijd ons hart vast. Hoe komt het toch dat wij als menselijke beschaving er niet in slagen om onze eigen gaven en verworvenheden ten goede te richten? Komt het echt omdat we allemaal verschillende opvattingen hebben over wat goed is? Of komt het omdat leiderschap zo vreselijk lastig is? Van de zomer waren we met onze kleinzoons

in de apenhul. Er zat een gorillaman op een eilandje leiding te geven aan zijn groep. Hij moest de jonge mannen in het gareel en zijn vrouwtjes te vriend houden en de kleintjes helpen opvoeden. De arme kerel keek als een bezetene om zich heen en had geen moment rust. Ja, echt leiding geven is dienen en zelfopoffering. En dat brengen TV-leiders niet op.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Raus verkozen. Als voorzitter kan Raus bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is één Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Jannes met Blijft onze liefde een geheim? Een nummer uit 2013 over een liefde die zich vooral achter gesloten deuren afspeelt. Maar ja, als je echt van iemand houdt, dan wil je dat natuurlijk het liefst met de hele wereld delen. Jannes was dat hier op Eén Vallei. En daarmee heet ik u heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands. Luistert u in Ede, Renswoude, Rhenen, misschien Scherpenzeel, Veenendaal of Woudenberg? Van harte welkom. Maar natuurlijk ook iedereen die ver daarbuiten uit onze regio naar ons luistert. Heeft u een verzoekje of opmerking of wilt u gewoon even reageren? Dat kan via de mail en dat kan dan wel via gezellighollands@1vallei.nl. Uw reacties zijn altijd van harte welkom. En dan gaan we door met iets helemaal nieuws. Thomas Agda en Paul de Munnik zijn weer volop bezig met nieuwe muziek. Volgende week verschijnt hun nieuwe album De Eén. En daarop staat ook deze nieuwe single. De titel klinkt misschien best aantrekkelijk, zeker na een drukke week. Even helemaal niets doen.

0: Ja, soms heb ik heimwee van Robert Pater. Een hele nieuwe single die vorige maand verscheen. Robert heeft hiervoor een nummer van Frank van Etten in een compleet nieuw jasje gestoken. Een lied over terugdenken aan wat geweest is en over herinneringen die soms ineens weer bovenkomen.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: We gaan terug naar 1958, naar de tijd van de oude singles en de eerste Nederlandse popgroepjes. De Butterflies waren de broers Luc en Gordet Colmion uit Amersfoort. In 1958 brachten zij, al doe je nog zo lief uit, een aan de keerzijde van Willem wordt wakker. Dus we gaan even bijna 70 jaar terug in de tijd. Hier zijn de Butterflies met al doe je nog zo lief in de nostalgie van Gezellig Hollands op 1 Vallei.

0: Suzanne en Freek met Pijnstiller. Een gloednieuwe single die pas een paar dagen geleden verscheen. Een mooi nummer over de momenten waarop het leven even tegen zit. En hoe belangrijk het dan is dat er iemand naast je staat. Pijnstiller wordt ook de titel van hun nieuwe album. Dat volgende maand gaat verschijnen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week zetten we bij Gezellig Hollands een van de grote namen uit de Nederlandse muziek eens extra in het zonnetje. Want dat is namelijk Willy Alberti. Zijn echte naam was Karel Verbrugge en hij werd in 1926 geboren in Amsterdam. Muziek zat er al vroeg in. Als kleine jongen stond hij al te zingen en later zou die stem uitgroeien tot een van de bekendste stemmen van ons land. Willy Alberti kon eigenlijk van alles. Natuurlijk kennen we hem vooral van de Nederlands levenslied, maar hij zong ook graag Italiaanse liedjes en waagde zich zelfs aan een opera. Vooral in de jaren 50 en 60 was hij enorm populair. Nummers als Marina, Corne Prima en Piove werden grote successen. En natuurlijk was er ook die bijzondere muzikale band met dochter Willeke Alberti. Vader en dochter stonden regelmatig samen op het podium en waren ook samen op de televisie te zien. Willy Alberti had een stem die je eigenlijk meteen herkende. Warm, krachtig en altijd met veel emotie. En dat gevoel gaan we nu horen in twee nummers die we achter elkaar draaien. We beginnen met een van zijn bekendste liedjes uit 1968, De Glimlach van een Kind. En daarna hoort u Mijn Zoon, een gevoelig nummer uit 1975. Twee nummers van een artiest die een belangrijke plaats heeft gekregen in de geschiedenis van het Nederlandse lied. We zetten hem deze week graag nog eens extra in het zonnetje. Hier is Willy Alberti met eerst De Glimlach van een Kind en direct daarna Mijn Zoon.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: We gaan daarvoor terug naar het begin van de jaren 70 met de cabaretgroep Don Quixoting. De tekst die we gaan horen werd geschreven door Jan Boerstoel. Het gaat over een hele bijzondere verjaardag, want opa wordt maar liefst 100 jaar. En dat zou natuurlijk een groot feest moeten zijn. Maar bij Don Quixoting loopt zo'n feest net even anders dan je zou verwachten. Met die typische droge humor van het Nederlandse cabaret van toen. Don Quixoting met opa's 100ste verjaardag.
2: De morgen van zijn 100ste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt. En deden alle zusters even aardig. Per slot is 100 jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet.

zijn uitgoerreen. Vol jaren opgespaarde hartelijkheden. En ieder bracht cadeautjes voor hem mee. Voornamelijk tabak en confituren. Maar ook een paar pantoffels en een vest. En drie kisten sigaren, hele dure. Want zijn gezichtsvermogen was nog best. Desmiddags na het verplichte uurtje rusten werd hij opnieuw bewonderd en verwend door bloed en aanverwanten die hem kusten nog voordat hij ze eigenlijk had herkend. Rechtop in bed met blosjes op de konen

wou. Alleen het paar pantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou.

0: Dat was Mark Gerritsen met Ik wil niet huilen. Een gevoelig nummer over verdriet dat je het liefst voor jezelf wilt houden. Maar dat zich natuurlijk niet altijd laat tegenhouden.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en dan gooien we het tempo even lekker omhoog. Deze week gaan we in het instrumentale intermezzo voor Boogie Woogie. En dan kom je al snel uit bij de Nederlandse pianist Rob Hoeken. Een man die op een piano werkelijk van kantoen kan geven. Al in 1965 nam hij dit nummer op met Boogie Woogie Quartet. Dus het volume gerust een klein beetje omhoog. Hier is Rob Hoeken met Boogie Woogie Stomp.

0: Als straks de avond valt van Chalain. Een mooi Nederlandstalig nummer met die warme en herkenbare sfeer waar Chalain zo goed in is.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En dan gaan we door met de nieuwe single van Arie Rouboes. Een echt levenslied over liefde, maar ook over twijfel en onzekerheid. Want wat gebeurt er als iemand uit het verleden ineens weer terugkomt en je merkt dat diegene van wie je houdt langzaam begint te veranderen? Hier is Arie Rouboes met Dat jij meer en meer verandert.

De zo herkenbare stem van Boudewijn de Groot met Kindermeidslied. Het is een bijzonder nummer uit 1973, afkomstig van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? De oorspronkelijke tekst is van de Engelse dichter William Blake en werd voor deze uitvoering in het Nederlands vertaald door Ruud Engelander. Een kleine, bijna verstild liedje over kinderen, herinneringen en bij het voorbijgaan van de tijd. En dan gaan we nu naar iets eentonigers, naar een stuk meer romantiek. Twee bekende stemmen uit het Nederlandse levenslied bundelen daarvoor hun krachten. Frans Bauer en Sineke, een duet over verlangen, gezelligheid en natuurlijk ook samen zijn met degene die het liefst dicht bij je hebt.

Ja, en met Frans en Sineke is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Heeft u opmerkingen, een verzoekje of wilt u gewoon even reageren? Dan kunt u mailen naar gezellighollandsapenstaartje1vanlei.nl. En wilt u deze uitzending nog een keer terughoren? Dat kan op de donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Terugluisteren kan natuurlijk ook. Dat kan dan via website van XON en 1vanlei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe Gezellig Hollands. En de samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met iets heel nieuws van Terijntje Oosterhuis. Haar nieuwe single heet Meisje. Terijntje schreef het nummer samen met Diggy Dex en René van Mierlo. Een persoonlijk en waarom niet uitgebracht in een bijzondere jaar, waarin ze ook stilstaat bij haar inmiddels 30-jarige carrière. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En hier is Terijntje Oosterhuis met Meisje.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: Mijn naam is Peter Hovenstad en ik zal vanavond de knoppen, schuiven, samenstellingen en presentaties voor mijn rekening nemen. Gregory Porter. Daar ben ik de laatste keer ook mee gestart. En dat doe ik nu weer. Met een hele korte Hammond intro waar ik absoluut niet overheen wil praten. Gregory Porter met Don't Be a Fool.

Dan hadden we toch nog het Hammond stukje gemist. Ik schoof de schuif te laat open. Dan nu een eerbetoon aan, dat is op piano, aan gitarist Django Reinhardt. Een van de grootste favorieten van mijn schoonvader Willem. Zit op dit moment te luisteren in Spanje volgens mij. Van hun album Solero uit 66. De Eddie Higgins Trio met Django.

Ja, ik wil ook graag telkens een koppeltje draaien van Noordse jazzartiesten, al dan niet live. Daar zitten mooie en ook onbekende artiesten tussen. Uit 2003 van het album Munia, tussen haakjes The Tale, Richard Bonnat met Salif Keita en, moeilijke naam, Calabrancoro.

Even verandering van ritme. Aansluitend de Rosenberg Trio. Live op North Sea Jazz Festival in 92. Stokkelo Rosenberg schreef het voor zijn zus Sephora een jaar eerder. De Rosenberg Trio met For Sephora. Sephora, sorry.

heb het buiten de uitzending nog even een paar keer geoefend. Sephora. En het volgende, daar maak je ook een vast item van. Voor Bea. En omdat Bea en ik blij worden van Toets. En het ook nog eens een keer van het album komt voor My Lady. Past het geweldig. Uit 91 met Shirley Horn Trio. Shirley Horn is de pianiste, niet de blazerssectie. Toets Tielemans. Met Willie Weep For Me.

Ja, daar worden we inderdaad blij van. Jazz is een werkwoord, geen genre. De muziek die je maakt met improvisatie, accent, spontaniteit, interactie. En alles kan dus. Dan pak ik er een beste blues bij. Uit 91 met Dr. John op piano. Johnny Winter met Life is Hard.

Ja, dan moest ik echt even kwijt hoor, want een gitaar moest erin en Dr. John op piano. Trompet, die hebben nog wat weinig gehoord, die heb ik niet zoveel gedraaid. Roy Hargrove bracht het album Earfoot uit in 2008. En dit nummer is inmiddels een leven gaan leiden als een jam nummer in conservatoria all over the world. Roy Hargrove met Strasbourg's Saint-Denis.

Ja, dat was eigenlijk de Roy Hargrove Quintet. Dan moet ik het even juist zeggen. En de volgende is eigenlijk voor een musical geschreven in 1931. Everybody's Welcome in een ander Amerika, in een andere wereld en tijdsgeest. Maar bekend werd van de film Casablanca uit 1942. De bekendste versie is door Billie Holiday, denk ik. Maar deze van Helen Merrill uit 1986 gekozen voor het meer prominente violenspel. Dit is Helen Merrill met As Time Goes By.

Altijd goed om een classic te draaien. Van een, de volgende is van een nieuwe generatie uit Japan. Deze dame, Senri Kawaguchi. Die begon met drummen op haar vijfde. En op haar dertiende al stond ze in de top 500 van de wereld. Daarna award na award in de wacht slepend. Haar carrière is in volle gang, al is er geen nieuw materiaal na 2025. Maar dat komt nog wel. Senri Kawaguchi met Tu Jazz live.

Ja, dat was even wachten voordat de song afgelopen was, maar er volgt gelukkig wel applaus. Herbie Hancock maakte in 2007 het album River, The Joni Letters. Allemaal covers van Joni Mitchell en de grootste artiesten die werkten eraan mee. Door Joni in 1975 geschreven, Herbie Hancock en Tina Turner met Edith en The Kingpin.

we zijn alweer bijna aan het einde van deze Jazz Spectrum. Samenstelling en presentatie en ook de knoppenschuiver, Peter Hovenstad. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe Jazz Spectrum. Bedankt voor het luisteren. En we sluiten weer af met een mooi stukje Jazz Fusion Bass van Stanley Clark. Van zijn album The Basic Collection uit 1997 is dit Between Love and Magic. Tot volgende week.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Connor Flanagan met zijn nieuwe nummer Where My Help Comes From. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen, net zoals elke week, weer gaan luisteren naar een mooi aantal nieuwe christelijke nummers die uit zijn gekomen afgelopen week. Het zijn er in totaal deze week 15 en je hebt juist de eerste al gehoord. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Lost and Found. Zij hebben een lied gemaakt genaamd Sound of Freedom, gebaseerd op Psalm 27.
1: 1, 2, ready.

Gabriel Price en Friends met het nieuwe nummer Moving Target. Gewoon door met Caleb en John. Ze hebben ook een nieuw nummer uitgebracht genaamd Godspeed.

After Grace met een nieuwe nummer, Remember Where You Came From. Dan gaan we door met Invent samen met Billy James met het nieuwe nummer, Goliath.

Gio en Delmec met Count on God van het nieuwe album Promised Land, dat ze samen hebben uitgebracht. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Limo Blaze, Tenin Lamimi en OneScript. We gaan luisteren naar het lied Ayaya.

Matthew West met zijn lied Shame Is Not My Story van zijn nieuwe album Jesus Is King. Gaan we nu door met David Leonard. Van hem gaan we luisteren naar zijn lied Heavenly Father.

Fernie Cash met het nummer Sunday Morning van haar nieuwe album Here I Am. Dan gaan we nu door met Jay King en van hem gaan we luisteren naar zijn lied Mercy.

Shane en Shane met Praise Upon Praise. Gaan we door met de laatste twee nummers alweer van het. De laatste twee nieuwe nummers waar we deze week naar gaan luisteren. De eerste is van Seacoast en Andy Cherry. We gaan luisteren naar Let There Be Light.

Neil Morse met zijn nummer, nieuw nummer, Walk on Water. We gaan er nu even tussenuit voor het nieuws, maar straks zijn we terug met onder andere Thornwell's Sanctus Reel, Casting Crowns, Satellites and Sirens, Citizen Way, Nona, Ledger en nog vele andere. We gaan straks als eerste luisteren naar Thornwell's met zijn nummer Supernatural. Tot straks na het nieuws.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is...
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Sanctus Real met The Show. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Casting Crowns. En we gaan luisteren naar een lied Courageous.

Satellites en Sirens met een nummer Crash Down. Gaan we door met Andrew Rip en we gaan luisteren naar de nummer I'd Do It Again.

David Dunn met Story of History. Gewoon door met Ledger en vandaag gaan we luisteren naar haar lied My Arms.

Silla Music met Highest Praise. Met nog 4 nummers te gaan deze uitzending. We zijn aangekomen bij Hillsong Young and Free met een lied Love Won't Let Me Down.

We Are One met een nummer This Is Just The Start. Daar zijn we ondertussen alweer aangekomen bij het één na laatste nummer van het programma voor deze avond. En we gaan er luisteren naar Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French. Uitspraak is moeilijk. Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French. Zij zingen het lied Spirit Speak.

Ja, dat was dus Austin Fringe samen met zijn vrouw Jocelyn Fringe met het lied Spirit Speak. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik wil u hartelijk bedanken dat u ook weer heeft willen luisteren deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Als u een nummer nog een keer terug wil luisteren wat u gehoord heeft deze uitzending, dan kan dat via de afspeellijst die we hebben staan op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje naar een afspeellijst en daar kun je dus alle nummers terugvinden die gedraaid zijn in deze uitzending. Dan kunt u ook verzoeknummers achterlaten en andere feedback over het programma. Dan is mij nu niks dan een hele gezegende week toe te wensen en tot volgende week. Als afsluiting luisteren naar Forrest Frame met zijn lied B.I.G.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de verandering.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit waren Kudas, Antoon en Boef. De nummer 1 op Spotify. De nummer 3 in de top 40 met 100 tranen. En we zijn er weer bij uitzending 91 alweer. Die 100 komt eraan. En ik ben hier met Gerbrand.
1: Ja, goedenavond.
0: En ik ben hier met Dirk. Maar Dirk zit nog over.
2: Hey, hallootjes.
1: Ja, Dirk, ik ben er hoor. Even met de nieuwe stoelen. Die hebben we sinds een maand. En die zijn niet helemaal top. Dan moet je helemaal trekken en halen.
2: De nieuwe stoelen van het afgelopen jaar.
1: Ja.
2: Hele fijne stoelen. Ja, het is jammer dat we geen reclame mogen maken, anders had ik het bedrijf zeker genoemd.
1: Ja, als het zo doorgaat, dan gaan we gewoon weer naar RTV Rijnstreek.
2: Zo, maar dat is wel een understatement.
0: Ja, ze hebben mij al een contract aangeboden, ik weet niet of het met jullie zit.
1: Ik ben wel benaderd.
0: Wow.
2: Ja, om schoon te maken zeker. Ja.
0: Voor Tesla en 6 ton ben ik weg.
1: Op zich, koop je.
2: Inderdaad, ik bied het niet.
0: Nee. Nou, maar Dirk, heb jij wel een... de alle eeuwen.
2: Zware werkweek gehad.
1: Wat?
2: Dit item word ik zo zat.
1: Waarom word je dit zat? Ja, hier is op zijn show op gebaseerd.
2: Nee.
1: Echt wel?
2: Nee. Ik weet je... Nee. Ik heb een hele zware werkweek gehad. Een beetje ziekjes. Nog, hè?
1: Alweer. Nog steeds?
2: Ja, nou, dat was ik toch vorige week? Dus niet dat ik vorige week vrijdag ziek was en dat ik dan maandag in één keer weer hartstikke helder ben.
1: Oh, ja, heb ik wel altijd.
2: Nou, jij was vorige weekend sowieso niet helemaal helder.
0: Maar daar gaan we het niet over hebben, dames. Nee. Ik denk dat het een beetje liefdesverdriet. Broedermoord is hier gepleegd.
2: Ja, dat is van Bondgenoot, hè? Bondgenoot, ja. Trouwens, wat volgende week bij één van de top 3 zit van...
0: De televisiering.
2: Spannend, hoor.
1: Jij gaat stemmen op hun, hè? Jij gaat stemmen op hun, denk ik.
2: Nee. Want dat andere programma...
0: Kassa.
2: Kassa. Kijk ik heel vaak.
1: Ja, serieus?
2: Nee.
1: Oh.
2: Hoe heet dat? Kom erin!
0: Nou, van de Bukkers. Ja. Woeste grond.
1: Oh, dat vind je mooi.
2: Dat vind ik hartstikke mooi.
1: Maar Hendrik-Jan Bukkers.
2: En hoe heet zijn vader ook weer in de serie? Maar jullie kijken het allebei niet.
1: Ik heb het allebei nog nooit gezien.
2: Oh, dan moet je echt een keer kijken.
1: Alle drie die programma's heb ik nog nooit gezien.
0: Met mijn ouders, maar ik ben niet 35, Dick. Jij bent 36.
2: Ik ben ook geen 35.
0: Nee, jij bent 36.
2: Nou, wat wil je daarmee zeggen?
1: We gaan gewoon door naar de Keetkanaal.
0: Ja, ze zijn groot op TikTok.
2: Sorry mensen, de werkweek van Evan en Gerbrand, die krijgen jullie lekker niet te horen.
0: Heb je nog wat leuks gedaan,
2: Gerbrand? Nee.
1: Ik heb me ingezet voor de NVWA.
0: Ik heb mijn knieën gekneusd door de sectaris van Veveluntre.
1: Oei. Nee, later meer bij de warming up. Maar nu eerst gaan we door naar het TikTok-fenomeen. Claudia Hoeree, de familie die doorbreekt. En dit is het nummer wat zij vorige week heeft uitgebracht.

0: Ja, dit waren de broer en zus Hoeree. En 17 oktober staat Yes Hoeree in Hent in Wekerom. Dat is allemaal ons centgebied, hè? Ongelooflijk, de gemeente E.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Wat een plezier.
1: Wat een plezier nou.
0: Hey, over vrienden van de show te sproken.
1: Vrienden van de show?
0: Ja, Diddy nou. Heeft een luxe leven in de gevangenis.
2: P. Diddy.
0: Hij heeft een telefoon. Krijgt de naaktfoto's, massages en zijn badkamer schoongemaakt en zijn kleren gewassen.
2: Krijgt hij naaktfoto's en massages?
0: Ja, hij heeft een geheim Insta-account. Dus,
2: wat de hel, joh. Wat is dat nou weer?
0: NBC achtergekomen.
1: Wat de helly.
0: Ja, vriend van de show? Niet. Nee, grapje.
1: Vriend van de show?
2: Nou, maar dit kan toch niet? Zo'n man die moet toch gewoon helemaal niks krijgen? Hij krijgt naaktfoto's en massages. Waar slaat dat op?
0: Hij betaalt zijn medegevangen 1000 euro's per maand.
2: Voor massages?
0: Ja.
2: En voor naaktfoto's?
0: Nee, want die krijgt hij op zijn Insta-account.
2: Oh.
1: Do you wanna give me a massage?
0: Maar we gaan zijn protégé vanavond nog even draaien om onze programma
1: zeer... You can touch me everywhere you want, boy.
0: ...informatief te maken.
1: Oké. Okay.
0: Jij bent van de film, Dirk.
1: Ja,
0: film. Franchise
1: Godfather.
0: Fast and Furious gaat op streaming niet verder als serie. Kijk er naar uit. Het laatste deel, de laatste film, komt volgend jaar uit. En volgend jaar komt ook een serie. Heb je er zin in?
1: Ik ben bij één afgehaakt.
0: Oh, je bent geen
1: Je bent hier vraagt filmliefhebber. Ik denk, nou, dan krijg ik een vraag. Gaat het over de Fast and the Furious?
0: Ja, vind je niks?
1: Dat is de troep.
0: Oké.
1: Okay. Dat is ronduit troep. Laatste keer heb ik nog een keer een film gekeken. Dat was in de boot naar Engeland. Ah, daar sprongen ook weer de haren in mijn nek overeind.
0: Maar dan zat jij in de boot naar Engeland?
1: Dat was... Weet ik veel, toen ik naar Engeland ging. Dan zit je die film te kijken. En ik weet niet, volgens mij was dat 11 of weet ik veel, 34. Fast and Furious 34, hoeveel hebben ze?
0: 12 of zo.
1: 12, nou, dan was het 13. In ieder geval, dan rijdt Vinnetje Diesel. Die rijdt dan met zijn auto.
2: Ja, die kale.
0: En die gaat er best
2: ja.
0: Vinden, zeker.
1: En John Cena zat er ook nog in.
0: Ja, John ja, klopt.
1: Cena.
0: Klopt.
1: John Cena.
0: En The Rock zit er ook in.
1: Ja, helemaal geweldig. In ieder geval rijdt hij met twee magneten in zijn auto.
2: Ja.
1: Ja, en dan... Die magneten, die trekken dus die andere auto's aan. Ja. En dan rijdt hij door zo'n straat en dan doet hij die magneten aan. Want die magneten kun je aan- en uitzetten met een switchknopje.
0: Maar de eerste zeven waren prima,
1: laat
0: toch?
1: Me even uitpraten. En dus hij zit in die film.
2: Ja.
1: Hè? Hij heeft zo'n switchknopje, kan die magneten uit- en aanzetten. En dan moet je dus zien dat er dus drie auto's rijden. En eentje rijdt in het midden. En tussen die middenste auto en die tweede en die derde zit dus een heel stratenblok. Ja?
2: Ja.
1: Dus hij doet het knopje aan van de magneetjes. En dan in één keer, hup, trekt hij al die auto's zo in één keer naar zijn auto toe. Dus die rijden dwars door die huizen heen. Ja, dat kan.
2: Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet.
1: Dat kan helemaal niet.
2: Dat heb ik nog nooit gezien, hoor, hier in Lunteren.
1: Het is gewoon niet leuk meer hoe sterk het is. Die film die begon ook dat hij uit die auto, dan schiet hij een of andere slingertouw. En dan hangt hij aan een helikopter en dan vliegt hij precies over van berg naar berg.
2: Dat kan helemaal niet.
1: Ja, maar jongens, waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen?
0: Oasis heeft dit weekend 49 stadions uitgekocht.
1: Er wordt helemaal niks mee gedaan.
0: Die luisteraars zouden ons wel eigenlijk willen afknallen. Dat we al de afgelopen 4 weken 3 keer over Oasis hebben gehad.
2: Oasis is the greatest band ever.
0: Maar wij hebben alle 3 ook tickets bemachtigd.
2: Ja, alle 3. Ja, jij gaat ook mee.
1: Cause maybe...
0: 4 miljoen tickets verkocht. En ik ga natuurlijk dit heel programma draait vandaag alleen maar om informativiteit. Hè? Informatief, journalistiek. Het ferry-incident is jou wel bekend, Dirk.
1: Ja, ferry interesting.
0: De band Oasis ging in 1994 met de ferry naar Amsterdam. Hun eerste internationale show.
2: Ja,
0: toen zouden ze in het voorprogramma staan van The Verve. Van Bittersweet Symphony That's Life. U kent hem wel. En toen kwamen ze West Ham supporters tegen. Oftewel wat we in de warming-up gaan spreken. En toen waren ze ook knijten dronken dat ze met hun gingen vechten. Behalve Noel.
2: Zou ik eens niet.
0: Noel lag in zijn cabine lekker te slapen. En toen Noel uit zijn cabine liep het vasteland in Amsterdam op. Toen waren ze andere bandleden allemaal vermist. Want die waren van de boot afgetrokken door de politie.
2: Oei, oei, oei.
0: Door het vechten. Dus toen stond Noel in zijn eentje in Amsterdam. En konden ze niet het voorprogramma spelen van The Verve. En weet je wie er wel in het voorprogramma staat nu bij Oasis in 2027?
1: Lee Towers.
0: Nee, de zanger van The Verve. Dus deze gaan we live horen.

0: Ja, dank jullie wel, dames en heren. Dank jullie wel. En dit was Noah Gallagher met de band Oasis met Little by Little, live from London 2025.
1: Fucking wankers. Inne.
0: Oh. Taal gebruiken hier op Evelaai, hè?
1: Oh.
2: Blijf wel een christelijke radiozender.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En dan horen we deze trompetten en ik kan dat maar één ding betekenen.
2: De Rocky Marathon aan.
1: En we zijn aangekomen bij de Warming Up. Het segmentje waar wij het gaan hebben over sport en alles wat daar mee te maken heeft. En alles wat daar niet mee te maken heeft. En we willen het eigenlijk eerst gaan hebben over Xavi in Oranje. Xavi loopt nu al een tijdje rond bij die mannen van Oranje. En wat vinden we er nou van, Dirk?
0: Objectief graag, hè?
2: Ja, ik was enthousiast naar Duitsland. Hè? En toen zat ik gisteren te kijken. En gisteren werd ik toch wel heel, heel, heel erg verdrietig. Ja, en gewoon weer ouderwets Dirk. Gewoon lekker sarcastisch, vervelend, een beetje negatief. Ben ik negatief? Ja, redelijk. Ja.
0: Heb je Floris van de Bondgenoten nog zien zitten in het publiek?
2: Nee, natuurlijk niet. Want ik zat helemaal gefocust naar Oranje te kijken. En
0: de eerste helft was heel slecht. Maar de tweede helft viel wel mee, toch?
2: Ja, nee. Tweede helft hebben die Grieken even laten zien wie hier de baas is.
0: Nee, dat ook niet, maar...
2: Nee, dat inderdaad niet.
0: Het was wel beter.
2: Ja, het was inderdaad wel beter, ja.
0: Maar jij neemt als trainer van de 17-2 of wat doe je?
2: Nou... Ten eerste vind ik het jammer dat je niet weet welk team ik train.
0: 15-2. Ja.
1: Welke doe je?
2: Nee, je had 17-2.
1: Even, dat weet je toch wel, man. 17-2.
0: Ja.
1: Dan gaat die jongens groot maken.
0: Maar hoe...
2: Zoals ik jou ook ooit heb gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat aan dan?
2: Hoe pak je dat aan?
0: Zij wel, ik zag je afgelopen week op het hoofdveld ook een beetje
2: Ja, het zijn allemaal jongens zonder zelfvertrouwen. En ik maak ze eigenlijk helemaal...
0: kapot.
2: Nou ja, ik kneed ze eigenlijk.
0: Oh ja.
2: Ik kneed ze tot volwassen, serieuze mannen.
0: Maar ik zag je wel een beetje geïrriteerd vorige week.
2: Ja, dat is het aard van het beestje, hè. Wil altijd winnen.
0: Dat gebeurt niet.
2: Dat gebeurt niet. Dat is maandag, hè. Maandag waren jullie de getuigen van mijn fanatisme.
0: Ja, ja. Dick zijn hoofd ontplofte bijna afgelopen maandag tijdens 30 seconds.
1: Ja, daar ben ik bij geweest, ja.
0: Aardig.
1: Sterk nog, ik zat bij hem in het team.
0: Ja,
1: potje 30 seconds.
0: Potje.
1: En je probeert hem te verstaan. Maar als je het binnen 2 seconden niet raadt, dan gaat hij in één keer keihard blaren. En dan roept hij alles over. Nee, nou, dan kan ik echt niet meer raden waar hij het over heeft.
0: En alle radio's in de bejaardenhuizen zijn nu ontploft door het geluid die we hebben door.
2: Dit is...
0: Maar Dick, jouw temperament, vergelijk je dat een beetje met Ronaldo? Een soort vanzelfde persoonlijkheid?
2: Nee, nou ja, dan moet je eigenlijk even kijken naar beelden van vroeger. Trapattoni.
0: Daar is jouw persoonlijkheid.
1: Ja, Trapattoni.
2: Nou, je kunt mij het beste vergelijken met Gattuso.
1: Wie is dat?
2: Sometimes it may be good, sometimes it may be shit.
0: Ja. Nou, leuk. Ronaldo heeft het vliegtuig naar huis gepakt, hè?
2: Ja.
0: En de spelers mochten vanochtend ook niet over praten. En nu is er wel bekendgemaakt een paar uur geleden dat de Bond en Ronaldo toch gaan praten. Of ze tot een overeenkomst kunnen komen voor een afscheidswedstrijd. Maar wat vinden jullie van deze situatie?
1: Bondgenoten? Ja, verdrietig.
2: Om er nog even een open deur in te trappen. Ja, deze strijd kent alleen maar verliezers.
1: Ja.
0: Zo'n jongen verpest toch zijn carrière op het einde.
1: Het is zo heel apart hoe die dan in één keer het vliegtuig pakt. Dat is toch raar.
2: Zo'n jongen heeft dat toch helemaal niet nodig?
1: Nee.
0: Heel zijn legacy kapot.
1: Spreek gewoon met elkaar af. Dan stop ik. Ja. En dan is een duidelijk stopmoment. En dan is het gewoon daar naartoe werken. Gaan. Even gaan.
0: Maar ja, als die Dirk mij 3 jaar geleden ook 30 minuten had laten warmlopen. En me dan niet de wedstrijd in had gezet. Dan had ik waarschijnlijk weer lekker op de bank gaan zitten.
2: Ik wou het zeggen, jij bouwde er niet eens in. En ik hoor dat dat niet eens veranderd is.
1: Nee, klopt.
0: Hey, dit weekend keert de Grand Prix van Maleisië weer terug na 9 jaar. Ik vind dat altijd wel een van de leukste races. Jammer genoeg is hij om 9 uur 's ochtends. Vette baan, ik kijk ernaar uit. Maar ik ga denk ik wel de avond kijken, want ik ga hier natuurlijk niet voorop staan. Ik hoorde al dat
2: 9 uur.
0: Dirk van E naar het Oktoberfest wilt.
2: Maar 9... Jij gaat niet omdat je om 9 uur dan eruit moet?
0: Ja, vroeger deed ik dat, maar ja, ik ben ook een ander mens.
1: Zondagochtend.
0: 9 uur. Ja, mensen gaan dan naar de kerk.
1: Dat is heel zwaar om dan eruit te gaan.
0: Ja, maar zo leuk vind ik dat ook weer niet.
1: Ja, man.
2: Hij kijkt elke race.
1: Het is om 9 uur, dus ja, je gaat niet redden. Ik denk, nu komt het. Ja, het is om 4 uur s'nachts, dus ik sla er eentje over. Ja, het is om 9 uur, dan ga ik er niet uit op zondagochtend.
2: Nee, maar dat
1: ga je niet zitten.
0: Ik kijk helemaal niet elke race meer. Dat doe ik al 2 jaar niet meer.
1: Ja, je stopt overal een beetje mee. Je wil niet voetballen, je wil geen Formule 1 kijken. Wat doe je nou?
2: Wat wil je nou?
1: Ja.
0: Ik was gewoon 2 keer op training, hoor, deze week.
1: Ja, zo, wat doe je daar? Nou, je loopt tegen iemand aan en je bent weer geblesseerd.
2: Meneer is 2 keer op de training.
0: Stroll en Alonso blijven bij Aston Martin. En Ocon gaat weg bij Haas.
2: Haas?
0: Stroll heeft dit jaar nog geen 1 keer een volledige Grand Prix uitgereden. Jullie vragen je dan als, heeft hij dan elke wedstrijd is hij dan niet gefinished? Maar dat is dus niet zo.
1: Maar hoe zit dat?
2: Dat vroeg ik me ook helemaal niet af eigenlijk.
0: Maar hoe zit het dan, vraagt Geel, want zegt dus wel af. Nou, die Stroll die heeft dus of elke keer een DNF gepakt, of hij heeft meer dan 1 ronde achterstand opgebouwd. Dus hij heeft nog nooit een volledige...
1: Dan moet je eruit.
0: Nee. Maar dan heb je dus geen hele race gedaan. Dan heb je bijvoorbeeld in plaats van 70 laps maar 69 laps gereden.
1: Dus
0: omdat de nummer 1 al gefinished is.
1: Ja.
0: Dus als de nummer 1 al gefinished is, hoef jij niet nog al die rondjes die erna komen nog allemaal te doen. Dus jij hebt zo'n hij is al een keer gelapt door de nummer 1.
1: Ja.
0: Dus of hij is elke wedstrijd een keer gelapt, of hij is gedNF'd.
2: Maar kan hij dan niet beter gaan voetballen of zo? Of bij het 7 of zo?
1: Quad rijden kan ook
0: leuk
1: zijn.
0: Leuk, want zijn vader is toch miljardair en de baas van Aston Martin, dus dat kan hij best doen. Ja. Hey, de zoon van, weer een vriend van de show.
1: Leg even uit, want dit is een bijzonder verhaal. Voordat je hem erin jaagt.
0: Oh.
1: Voordat je hem erin jaagt. Ja, dit is een Jan, en dit is de zoon van Jan Nus.
0: Ja.
1: En hij heet Jan Wolters, dus ik denk dat die Jannes ook Jan Wolters heet. Maar dat is een ander verhaal.
0: Jannes Wolters.
1: Jannes Wolters. En deze jongeman die is de studio ingedoken. Heeft een beetje dezelfde mimiek als zijn vader.
0: Dezelfde moves.
1: Zoek hem een keertje op, maar ga eerst even luisteren. Zijn eerste single, Ik Wil Jou, de zoon van Jannes, Jan Wolters.
0: En dat is allemaal begonnen vorig jaar in Ahoy, waar ik toen bij was, toen Dirk niet mee had genomen.
1: Ja.
0: Dat was zijn eerste keer dat hij ging optreden. En hij had de smaak te pakken. Die is zijn eerste nummer. Ik wil jou.

0: Dit waren de bankzitters Robert van Hemert met Rapido, de nummer 19 van de top 40 en de nummer 2 op Spotify van deze week. En we moeten wat journalistieker worden, wat informatiever worden. Ik heb het er al 3 keer over gehad deze week. Dus we hebben vandaag de nummer 1 en 2 van Spotify gedraaid. Liedjes van de Birth and Oasis met een achtergrondverhaal wat Dirk heel interessant vond. Het eerste nummer van de zoon van Jannes. En de TikTok-hit van de familie Oré. En
1: wat vinden we ik vind dat we er lekker in zitten.
0: En wat vind je van deze nieuwe inslag? Inslag van het programma?
1: Ik vind dat we het niet heel anders doen. Maar wat bekende nummers.
2: Gewoon.
1: En dat doen we toch al vaker, of niet?
2: Ik ben het er niet mee eens.
0: Nee, jij draait altijd oude lullenmuziek.
1: Ja, dat is waar. Wel goede oude lullenmuziek, maar... Wel een beetje oude lullenmuziek.
2: Ik denk dat wij hier binnenkort even over moeten vergaderen.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Nou, onze vergaderingen gaan altijd zo fantastisch.
1: Ja.
0: Bijna een breuk.
1: Ja. Nee, kom
0: maar. Nou goed. Wat is te doen het weekend? Zaterdag 3 oktober is het Oktoberfest in Scherpenzeel. Vanaf 7 uur barst het bij Manege de Willelaar het Duitse feest los. En vandaag en morgen ook Oktoberfest bij onze buren op het Kuiperplein.
1: Ja, we hebben het vorige week al een beetje gevierd. Want toen hadden we natuurlijk zelf de Oktoberfest uitzending. En nu hier bij de buren op het Oktoberfestplein. Op het Kuiperplein. Misschien vandaag wel het Oktoberfestplein. Gaan ze keihard.
0: En zaterdagavond 3 oktober kunnen Ede naar Roes bij restaurant Buitenzorg van die... Weet je wel, die trainer van de onder 19 van...
2: Bangladesh.
1: Oh?
0: Vanaf 8 uur zijn er maar liefst 5 verschillende areas. Van house en dance tot guilty pleasures. Live muziek van Toos Roos. Oktoberfest en apres-ski sfeer. En een silent disco. Dus je hebt 5 verschillende zalen en 5 verschillende thema's.
1: Zo, dat is wel gaaf.
0: In Veendaal staat zaterdag 3 oktober Bert Visser op het podium van Theaterland.
2: Bert Visser?
0: Ja.
1: Heeft hij de hengel bij zich?
0: Maar wat is het, Dirk?
2: Ja, dat wist ik echt niet.

0: best of proms concert van het NK Mannenkoor. Vanaf 3:00 wordt het een middag vol bekende muziek en koorklanken.
1: En spreek dit je nou allemaal niet aan, dan kun je morgenavond ook nog naar het 40-jarig jubileum van Gospel Core Together in de Goede Herderkerk. Lekker gospel, lekker swingen.
0: Kiek, acht de uur. Christelijke inval van Raymond van Doorn.
1: Ja, ja.
0: Dick, ja. Jij gaat dus morgen naar de Lampengiet, hoor ik al.
2: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Oh, vet. En wie gaat heen?
2: Alleen.
0: Oké. En wat ga jij doen, Geb?
1: Ik ga morgen naar het jubileum concert van Gospel Core Together om 8:00 in de Goede Herderkerk.
0: En met wie ga jij?
1: Ik ga sowieso, ik ga alleen eigenlijk.
0: Oh, nou gezellig jongens.
1: Dat wil ik wel zeggen, maar ik verwacht dat, dat daar wel wat familieleden van mij zijn. En,
2: maar je gaat bekende. Er echt heen?
1: Ik ga er echt heen, ja.
2: Maar je zit weer in de zeik te nemen.
1: Nee, echt waar. Ik ken een paar mensen uit dat koor.
2: Oké.
1: Ik ga samen met hun met de jubileum vieren.
2: Oh, dat is wel leuk.
1: En daarna waarschijnlijk ergens op plein tong of zo. Lekker.
0: Alles wat God verboden is.
1: Nou.
0: Nou goed,
1: we zien het wel.
0: We hebben net al over zijn oude ontdekker-manager gesproken.
2: Dirk van Heijnen.
0: Diddy. Man. En hier is The Notorious B.I.G.

0: Dit was Jay-Z met Heart of the City, Ain't No Love. En terwijl de muziek aan het spelen was, heb ik net een nieuwe Philips Stadion gezien. Echt een mooi stadion bij zo'n club met zo'n allure.
1: En we gaan officieel nieuw ontwerp, of hoe zit dat?
0: Ja, een mooi ontwerp. Staat op de PSV Insta. Dirk had hem ook al gezien.
1: Oké.
0: Over mensen met allure gesproken gaan we zo meteen nog eentje van draaien. Een man met veel allure. Een man die er staat.
1: Dat klopt.
0: Maar we gaan eerst door naar het weer. Of Dirk wil nog iets over het stadion zeggen.
2: Never tell you that I love you.
0: Nee, of je iets over het stadion moet zeggen.
2: Nee, wat mooi. Leuk.
3: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Nou, dan gaan we het even over het weer hebben. En het is mooi weer, al zeg ik het zelf. Morgen wordt het 21 graden. Een soortzelfde dag als vandaag. Half zon, half bewolkt. Maar 21 graden is het pas om 2 uur 's middags. Let op, de ochtenden zijn fris. Met een graadje of 10, 11. En heel veel kans op mist. Dat geldt ook voor zondagochtend. Dus ga je nou stappen op zaterdag of vanavond. Let op, neem wel een jasje mee. Want het kan 's nachts echt wel koeler worden. Dus let erop.
0: Zullen ze een nummertje draaien van fris, heel fruitig. Bordel Sluips. Nee, laten we het maar niet doen. Heb je al tickets voor de lampengiet, Dirk?
2: Ja, ik heb net binnengekregen.
0: Echt?
2: Nee.
0: Nou, dus je gaat er niet heen.
1: Je gaat niet naar bed vissen. Ooit wil je nog een keer naar bed vissen.
0: Ja. Je toont helemaal geen interesse. Hij zit hier alleen maar Clash of Clans te spelen.
2: Ik zit... Wat wil je nou? Ik ben aandachtig naar jou aan het luisteren en ik krijg... Weer de wind van voren.
0: Nee, is het Clash of Clans spelen?
2: Helemaal niet.
0: En of... Hoe is het eigenlijk met de clan? Is Valentino Verlon al...
2: Die is er, die komt er
0: niet. Is hij al welkom?
2: Nee, natuurlijk niet. Een beetje, als hij zich niet eens netjes voor wil stellen in onze clan.
0: Nou, dames en heren, Dirk zit dus in een clan. Clash of Clans, ik weet niet of jullie dat bekend is. Maar dan moet je dus een clan joinen. En de meeste mensen doen het niet zo moeilijk over. Maar bij die clan van Dirk, dan moet je helemaal je naam, je hobby's, je vrouw, kinderen... Ja.
2: Je
0: interesses.
2: Komt er niet zomaar in.
1: Je moet echt jezelf voorstellen om lid te worden van de clan, blijkbaar.
0: Ja. Maar ben je ook al oudste of co-leider of leider?
2: Ik ben co-leider.
0: Ben jij co-leider?
2: Ja, wat is daar zo gek aan?
0: Hoeveel co-leiders zijn er?
2: 2.
0: Zo. En met de collega van je, of is die leider?
2: Die is ook leider.
0: Co-leider?
2: Die is leider.
0: Oh, dus het is allemaal een beetje onderhands doorgespeeld. Een beetje vriendjespolitiek in de claim.
1: Waar zit ik naar te luisteren, dames en heren? Eva, wat ga jij vanavond eigenlijk doen?
0: Niks.
1: Helemaal niks?
0: Ik ga naar mijn vriendin en voor de rest niks.
1: Naar je vriendin? Nou, dat is toch heel wat, of niet dan?
0: Ja, is heel wat. Ze kan het weekend niet. Ze is druk op de zaterdag en zondag.
1: Dus je moet elkaar natuurlijk wel. Ga je elkaar opzoeken.
0: Je moet elkaar natuurlijk opzoeken in een relatie, want anders gaat het missen. Als je elkaar misloopt, dan ga je de verkeerde pad op.
1: En ja, dat wil je niet. Je moet elkaar blijven opzoeken.
0: Dan heb je net als bij Fast and Furious 7, dat dan Paul Walker toch die verkeerde afslag neemt.
2: Er luistert niemand naar Paul. Kijk niet, Paul Walker.
0: Het is er, Dirk.
2: Nee, ik heb een hekel aan die man.
0: Die leeft niet meer. Die is al 12 jaar geleden overleden.
2: Waaraan?
0: Een autocrash.
2: Ach.
0: Niks van meegekregen, zeker.
2: In de film bedoel je?
0: Nee, is echt, weet je het echt niet? Ja, je zit nu een grap te maken, toch?
1: Hij weet het echt niet, dames en heren. Man is 36, heeft dit even gemist. Maar het kan gebeuren, natuurlijk.
0: Paul Walker is al 12 jaar geleden overleden.
2: Weet ik niet, ging het hard?
1: Heb jij nog plannen vanavond, Dirk? Want je praat wel.
2: Ja, maar
1: zo,
2: je hebt nu al. Dit is nu al de derde keer dat je het vraagt. En voor de derde keer. Ik ga zo meteen lekker met een maatje. Ga ik zo meteen wat doen. Wat drinken.
1: Oh, lekker fijn.
2: Ja, en dan.
0: En hoe heet die maat?
2: Gerbrand.
0: René.
2: Leblanc.
0: Nee, heet hij echt René?
2: De Vatuur en
1: ja, het is
2: mensen,
1: maat René.
2: Het is weer weekend.
1: Maanden geleden heeft
2: weekend,
1: hij een bij ons
2: morgenende, salven.
0: En een jaar geleden heeft hij karaoke gezongen toen Gerbert er een keer niet was. En volgende week is Gerbert er weer niet. En ik ben er daarna twee weken niet.
1: Oh nee, ik ben er niet, nee.
0: René.
1: Dan moet ik 21 dinner hebben.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

rockstar. Ik heb het eigenlijk nooit gewild. Alhoewel, als ik heel eerlijk ben in mijn jeugd, wilde ik best wel in een band gaan spelen. Ik probeerde te zingen, maar ik kon er helemaal niets van. Deze mannen doen het anders. Ze komen uit Zweden. Wasted Wizards, zo heet de band. En een wannabe rockstar openen deze uitzending van Schouten bij Nacht. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. 2006 in dit jaar, 20 jaar geleden. Lance Lopez is de artiest. Simplify Your Vision was het album. Je hoort zometeen Stones in My Pathway. In de oerknal het buutalbum van Sabotage. Het heet Sirens. Komt uit het jaar 1983. Je hoort zometeen I Believe. En in de showcase ook in de jaren 80. We gaan aandacht besteden aan het album van Gary Moore. Dat heet Run for Cover. In de eerste week hoor je All Messed Up. De Rock 13. De nieuwe nummer 1 is voor de Foo Fighters. Met Window. En Royal Blood heeft ook weer een nieuwe single uit. Ik ben helemaal top, vind ik hem. 10 over 10 hoor je zometeen als nieuwe binnenkomen. En dan hebben we ook nog gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Zoals deze. We blijven even in Scandinavië. Dit is Crimson Day.

De opening van Schouterbenach was geheel in het teken van bands uit Scandinavië. Bes Verjelsen, zo heet het, de band, ze komen uit Zweden. Accelerating Hearts. En dan hoorde je Crimson Day, die komen dan weer uit Finland, uit Tampere. En je hoorde ze met War Machine. Genoeg over Scandinavië, genoeg over Europa. We gaan gauw naar Amerika en we gaan naar Texas. Ik ga je zo het verhaal vertellen over deze man en mijn kennismaking met deze man. Dat was jaren geleden. Maar we gaan eerst even aandacht besteden aan de Killer Classic. Dan gaan we 10 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2006. Killer Classic. Lance Lopez, daar hebben we het over. Uit Texas, Simplify Your Vision is het album uit het jaar 2006. En ik kwam deze man tegen op een speciale middagavond in toen nog de Heineken Music Hall. The Night of the Guitar in het teken van Jimi Hendrix. Elke virtueuze gitarist die speelde daar een nummer van Jimi Hendrix en ook zijn en haar eigen werk. Zo ook Lance Lopez. Deze speelde hij volgens mij niet. Van het jaar 2006 is deze Stones in My Pathway.

Deep Florida. En alleen jaartje of 15 mee. Maak een heerlijke metalcore. Wait War, zo heet de band. En Blindfold. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar Lance Lopez. Simplify Your Vision, zo heet het album. Stones in My Pathway. Ik vertelde je het verhaal. Nadat de gitaar was er in het jaar 2001 op 2 december. Steve Vai stapte erop. Steve Lukather stapte erop. Eric Sardina stapte erop. En dus ook Lance Lopez. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Het nieuwe nummer 1 hoor je zo meteen. Die is van de Foo Fighters. En hun laatste die heet Windows. En dit Britse duo brengt weer lekkere nieuwe muziek uit. Er was een tijdje stil rondom deze band. Maar ze zijn er weer. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Royal Blood, daar hebben we het over. Hun laatste single komt nieuw binnen. Die heet 10 over 10.

0: Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13, de Foo Fighters en Window. En dan wordt een nieuwe binnenkomen. Eindelijk weer nieuwe muziek van Royal Blood, 10 over 10. We gaan weer terug in de tijd naar 1983 maar liefst.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In het jaar 1983 brachten de broers John en Chris Oliva als de band Sabotage het album Sirens af. Dit is het nummer I Believe. Het begint rustig, maar dat schijnt.

muziek zoals je dat inmiddels hopelijk gewend bent. Deze band komt uit Duitsland. De band heet Velvet Rush. Ze hebben goed geluisterd naar bands als AC/DC. Dit is hun laatste. The Sound of Letting Go.

0: deze band uit India, Kirish and the Chronicles, die spreken zich regelmatig maatschappijkritisch uit. Zo ook hun laatste single, Generation Coward, hoorde je hier bij Schouder bij Nacht. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Velvet Rush, hebben goed naar band als AC/DC geluisterd. Je hoorde The Sound of Letting Go. Gaan wij even kijken naar de showcase. Je weet wel, 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan 1 centraal album. Dit keer een album van Gary Moore. En dat album komt uit de vorige eeuw, uit het jaar 1985.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Hij is niet oud geworden, 58 jaar. Hij overleed op 6 februari van het jaar 2011. Maar in 1985 bracht hij samen met wat muzikale vrienden een heerlijk album uit. Dat album heet Run for Cover. In de eerste week deze. All messed up.

Music. Maar de leden, die ken je van de band Stone Trip. Het zijn de schrijvers van de band Stone Trip. Die dachten van, nou, we doen eens een keer iets onder een andere naam. Fire Still Burning hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Gary Moore in het jaar 1985. Het album Run For Cover. Ik zei het al, heel veel muzikale vrienden deden mee. Onder andere Glenn Hughes. Je hoorde All Messed Up. Brengt ons alweer bij het einde van Schouten bij Nacht. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. En ik zeg alleen nog maar...

0: van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste.